In het programma House of Hard Bop luistert u naar vroege opname van de Amerikaanse trombonist Frank Rosalino. We gaan door met het sextet voor de serie Canton Presents. En de opnamen zijn uit november 1954. Alt-saxofonist Charlie Mariano en trompetist Sam Noto zijn weer van de partij. En de ritmesectie bestaat nu uit Pete Jolly, piano, Max Bennett, bas en Mel Lewis, slagwerk. Arrangementen zijn weer van Bill Holman, die ook voor de big band van Canton schreef. U weet, later ging hij zijn eigen grote orkest te leiden.

U hoorde het Frank Rosalino sextet met opname uit november 1954. Tot besluit van deze uitzending hoort u quintetopname uit 1955, uitgebracht binnen de serie Canton Presents. Naast trombonist Frank Rosalino is alt-saxofonist Charlie Mariano de andere blazer.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1954 en 1955 met de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: applause for the person on those saxophones. That guy right there. Bobby Jones on the saxophone. John Foster on the piano. Warren Brooks on drums. John Fattis, trumpet.
1: In ons programma House of Hardbop luistert u naar het sextet van bassist en componist Charles Mingus met opname van een concert uit augustus 1972 in Loosdrecht. Het volgende stuk is een heel bekende compositie van Mingus, Fables of Phoebus. En ook hier weer in een uitgebreide versie waarbij iedere muzikant zijn kans krijgt en er sprake is van veel vrijheid en ruimte, maar wel in gebondenheid en met een muzikale structuur. Mingus was vaak een lastige man, maar hij was ook een meester in het stimuleren van zijn medemuzici, waarbij hij als geen ander het beste uit hen kon bovenhalen.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het sextet van bassist en componist Charles Mingus. Deze concertopnamen werden gemaakt in augustus 1972 tijdens het internationale jazzfestival in Loosdrecht. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen, die overigens tot zijn grote genoegen bij dit optreden aanwezig was.

Bij de concertzender is het nu tijd voor House of Heart Bop. Vandaag zijn we aan deel 14 toegekomen van een serie die gewijd is aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. In vorige afleveringen was hij te horen in verschillende bezettingen en met talloze bekende solisten. Maar in dit laatste uur van deze serie komt hij in zijn eentje aan bod als solopianist. Thelonious Monk wordt gerekend tot een vertegenwoordiger van de hardbop-stijl, maar hij heeft daarbinnen altijd een bijzondere positie ingenomen. Hij was niet echt een virtuose pianist. Hij onderscheidde zich door zijn aparte timing, zijn melodische improvisaties en vooral door zijn originele eigen composities die nog steeds regelmatig worden uitgevoerd. In dit uur solo-opname uit de jaren 1962 tot en met 1968. Ze werden in de tijd opgenomen voor Columbia Records. Het eerste stuk is een van de bekendste composities van Monk, Round Midnight. Daarna volgen 5 interpretaties van bekende songs uit het standaard jazzrepertoire en daaruit blijkt zijn affiniteit met het verleden.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar solo-opname van pianist en componist Thelonious Monk uit de jaren 1962 tot en met 1968. Hoewel hij meestal als een modernist wordt beschouwd, is zijn solospel hier bijna als een eerbetoon aan de jazz-traditie te beschouwen. Hij doet bijvoorbeeld soms denken aan voorgangers als Fats Waller, maar dan met een duidelijk eigen opvatting. In het volgende blok hoort u om te beginnen twee Monk-composities, Introspection en Ruby My Dear. Daarna volgen weer een aantal songs uit het standaard jazz-repertoire.

In ons programma House of Heart Bop heeft u geluisterd naar solo-opnamen door pianist en componist Thelonious Monk. De opnamen werden gemaakt voor Columbia Records in de jaren 1962 tot en met 1968. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen en zolang de tijd het toelaat, hoort u Ask Me Now.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar een tienmans orkest onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. De composities zijn alle uiteraard van de hand van Monk en de arrangementen werden geschreven door Hal Overton. Het betreft opname van een concert dat in 1963 werd gegeven in het Lincoln Center in New York. U hoort nog twee stukken, 4 in 1 en Epistrophe.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een tienmans orkest onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. Live-opname gemaakt in 1963 tijdens het concert in het Lincoln Center in New York. De resterende tijd, overigens, hoort u nog een deel uit het stuk Oscar T. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Malen.

beste concertzender, welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 11 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk, geboren 1917, overleden 1982. Hij speelde met talloze bekende muzici, maar vanaf 1959 zou hij gaan optreden met een vast kwartet, waarvan tenorsaxofonist Charlie Rouse deel uitmaakte.

60 trad dit kwartet enkele malen in Nederland op. We beginnen met opname uit mei van dat jaar toen ze in het Amsterdamse Concertgebouw optraden. De andere muzici zijn bassist John Orr en slagwerker Frankie Dunlop. U hoort het kwartet eerst in 3 Monk-composities, Jackie Yang, Straight No Chaser en Well You Needn't. Daarna Thelonious Monk in zijn eentje achter de vleugel met 2 standards, Body and Soul en Just a Gigolo. Het laatste thema was een van de favoriete stukken van Monk, dat hij talloze malen heeft uitgevoerd en opgenomen.

In House of Hard Bop luistert u naar Thelonious Monk. Zojuist waren dat opnamen uit mei 1961 vanuit het Amsterdamse Concertgebouw. De maand daarvoor, in april 1961, maakte ze een kwartet met erin weer saxofonist Charlie Rouse opname in Studio Irene in Bussum. Hiervan vier stukken, uiteraard van de hand van Monk. Crepuscule with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Monk. En verder Rhythmining, I Mean You en Nutty.

In House of Heart Bop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist en componist Thelonious Monk. In opname uit 1961 gemaakt in Nederland. De muziek is onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. En na deze afkondiging hoort u het kwartet nog in Bemsche Swing. Dit uur werd samengesteld voor de Concertzender door Willem van Manen.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van de Concertzender te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. U kunt luisteren naar deel 10 van de serie gewijd aan Thelonious Monk in ons programma House of Hard Bop. Monk leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met boeiende live-opnamen die hij maakte met een grote bezetting bestaande uit 10 muzici. Het was altijd al zijn wens geweest om zijn composities uit te laten voeren door een meerkoppig orkest en eindelijk kwam het er in 1959 dan van. Dat was mede de verdienste van componist Hal Overton, die gevraagd werd om de arrangementen voor zijn rekening te nemen. Dit alles resulteerde in een legendarisch concert dat in februari 1959 werd gegeven in Town Hall in New York. In de nu volgende 3 Monk-composities hoort u naast de pianist zelf als

In House of the Heart Bop luistert u naar live-opname door een 10-mans orkest met Salonius Monk aan de piano, waarbij zijn composities worden gespeeld in de fraaie arrangementen van Hal Overton. U hoort nog 3 stukken van dit Town Hall Concert. U weet het uit 1959. De titels zijn Little Rooty Tooty, Off Minor en Crapulous Cure with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Thelonious. De belangrijkste solisten, naast Monk zelf, zijn baritonsaxofonist Pepper Adams, trompetist Donald Byrd, alt-saxofonist Phil Woods en tenorsaxofonist Charlie Rouse.

U hoorde pianist Thelonious Monk in een 10-mans bezetting met live-opname uit 1959. Vanaf de jaren 60 zou Monk veel gaan optreden met een vast kwartet dat verder bestond uit tenorsaxofonist Charlie Rouse, bassist John Ory en slagwerker Frankie Dunlop. Dit kwartet trad in 1961 op in het Amsterdamse Concertgebouw. De rest van het uur gaan we daar wat van horen. En van dit concert werd overigens onlangs een cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. U hoort nu tot besluit nog een lange versie van de Monk-compositie Straight No Chaser.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 10 van een serie over pianist en componist Thelonious Monk. De live-opnamen waren uit 1959 en 1961. In de volgende uitzending hoort u meer van het concert in Amsterdam uit 1961. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. En vandaag deel 9 uit onze serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Monk heeft zich altijd opengesteld voor andere solisten en trad dus veel op met wisselende bezettingen. In eerdere uitzendingen kwam zijn samenwerking aan bod met grootheden als saxofonisten Sonny Rollins en John Coltrane. Vandaag horen we het kwartet van Thelonious Monk met een andere fenomenale solist, tenorsaxofonist Johnny Griffin. Griffin leefde van 1928 tot 2008 en hij begon zijn loopbaan al op zeer jonge leeftijd in de band van Lionel Hampton. Daarna speelde die onder meer bij de Jazz Messengers. In 1958 zou die lid worden van het kwartet van Monk en hij nam daar natuurlijk opname mee op. Johnny Griffin beschikte over een geweldige techniek en wordt beschouwd als een van de bekendste hardboppers. Maar hij vergat niet dat er ook nog een blues-traditie en de late swingstijl aanwezig is. We horen dit kwartet met live-opname uit augustus 1958. Zij traden toen op in de Five Spot Club in New York. Bassist is Ahmed Abdul Malik, die overigens oorspronkelijk Jonathan Tim heette, en slagwerker Roy Haynes, een van de meest succesvolle ook nog een blues-traditie en de late swingstijl aanwezig is. We horen dit kwartet met live-opname uit augustus 1958. Zij traden toen op in de Five Spot Club in New York. Bassist is Ahmed Abdul Malik, die overigens oorspronkelijk Jonathan Tim heette, en slagwerker Roy Haynes, een van de meest succesvolle drummers in deze stijl.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. De samenwerking verliep uitstekend, alhoewel de benadering van beiden nogal verschillend is. Griffin beschikt over een ongebreidelde techniek, terwijl Monk het vooral moet hebben van zijn melodische benadering en percussieve zeggingskracht. Inmiddels had Monk steeds meer eigen repertoire ontwikkeld, dat ook door zijn collega's zeer graag gespeeld werd. Zo hoorde u net de Monk-stukken Nutty, Let's Cool One en In Walked Bud. Dit laatste nummer is opgedragen aan pianist Bud Powell. We gaan door met nog meer Monk-repertoire door dit kwartet. U weet het, dat werd opgenomen in 1958 in de Five Spot Club in New York.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze live-opnamen waren uit augustus 1958 vanuit de Five Spot in New York. We hebben nog tijd voor een stukje Blues Five Spot. Maar ik kondig alvast het programma af en vertel u dat dit werd samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We gaan terug naar 1957. Het kwartet van Monk trad op in de fameuze Carnegie Hall in New York. Op zich heel bijzonder, omdat er in die zaal niet vaak jazz werd gespeeld. De blazer is tenorsaxofonist John Coltrane, die al in 1956 met Monk had gespeeld. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden jazz-iconen met een legendarische status gebleven. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek in huis, maar hij beschikte over een nadrukkelijke zeggingskracht en herkenbare timing. In dit concert waren ze beide in topvorm, waarbij Monk in de tijd werd getypeerd als de hoge priester van de jazz. En voor Coltrane werd de benaming de aanstormende vernieuwer gebruikt. De bassist in het kwartet is Ahmed Abdul-Malik en de drummer is Shadow Wilson. De eerste vijf stukken die u gaat horen zijn gebaseerd op thema's van Thelonious Monk.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van Thelonious Monk en John Coltrane. U hoort een live registratie uit 1957 uit de Carnegie Hall in New York. Later op die avond, en dat was 29 november, zouden ze verder spelen. U hoort nog vier stukken. Baya van Monk, dan de bekende song Sweet and Lovely, Blue Monk en Epistrophe. Het laatste stuk wordt jammer genoeg voortijdig afgebroken.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane. U hoorde live opname uit 1957 vanuit de Carnegie Hall in New York. Thelonious Monk leefde overigens van 1917 tot 1982 en John Coltrane van 1926 tot 1967. In de tijd die we nog hebben hoort u een langzame blues met Monk in zijn eentje aan de vleugel. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen.

geluisterd naar de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag deel 3 uit een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met vroege opnamen uit 1953 door een quintet onder leiding van Monk. De tenorsaxofonist is Sonny Rollins, die hier pas 23 jaar oud is. Opvallend is dat hij toen al zijn onmiddellijk herkenbare en uitgebalanceerde stijl had gevonden. De tweede blazer is hornist Julius Watkins. Hij was een van de weinige improvisatoren die op dit lastige instrument een beetje uit de voeten kon. De andere muzici zijn bassist Percy Heath en drummer Willie Jones. U hoort 3 stukken van Monk, Let's Call This, Think of One en Friday the 13th.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van pianist Thelonious Monk, gemaakt in 1957. Zojuist hoorde u hem aan het werk met een septetbezetting. Monk was avontuurlijk ingesteld en vond het interessant om met heel verschillende muzici samen te spelen. Het volgende kwartet bestaat uit John Coltrane, tenor sax, Thelonious Monk piano, Wilbur Ware bas en Shadow Wilson slagwerk. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden iconen uit de jazzgeschiedenis waar niemand omheen kan. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuoze blazer die met een geweldige swingende timing de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek en een wat nadrukkelijke timing, maar met een grote melodische zeggingskracht.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1957 van pianist en componist Thelonious Monk, eerst met een septet en daarna met een kwartet. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 6 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. In dit uur komt hij aan bod in trioverband. En u kunt zijn persoonlijke stijl heel goed bewonderen. Zijn spel wordt gekenmerkt door een wat hamerende en onverwachte timing en een in harmonisch opzicht vaak verrassende notenkeus. Maar vaak refereert Monk ook aan vroegere stijlen die hem dierbaar zijn, zoals die van pianist Fats Waller. De eerste paar nummers speelt hij met bassist Oscar Pettiford en slagwerker Art Blakey. Deze beiden gelden ook als erkende grootheden binnen de hardbop. Het repertoire bestaat uit min of meer bekende songs van componisten als Gershwin, Blake, Waller en Hart. De studioopnamen werden gemaakt in maart en april 1956.

In House of Hardbop luistert u naar trio-opname van pianist Thelonious Monk. We gaan verder met een album dat Monk opdroeg aan componist, bandleider en pianist Duke Ellington. Hoewel Monk een kleine 20 jaar jonger was dan Ellington, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot bewonderaar van hem was. Het trio wordt weer medegevormd met bassist Oscar Pettiford en slagwerker is dit keer Kenny Clarke. De opnamen zijn uit juli 1955. Er komen bekende thema's van Ellington voorbij zoals It Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad, Black and Tan Fantasy en Caravan.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar trio-opname van pianist Thelonious Monk uit 1956 en 1955. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

luistert naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We horen hem met opname uit de jaren 50, waarbij de belangrijkste andere solist de tenorsaxofonist Sonny Rollins is. Rollins werd geboren in 1930 en was ongeveer 13 jaar jonger dan Thelonious Monk. Tijdens de volgende opname was hij pas, zo'n beetje 23 jaar oud. Opvallend is hoe rijp en overtuigend deze saxofonist al klinkt. Hij had toen zijn eigen en onmiddellijk herkenbare stijl al helemaal gevonden. Rollins leeft overigens nog steeds, maar hij doet het inmiddels wat kalmer aan. We beginnen met twee bekende songs, The Way You Look Tonight en I Want to Be Happy. Daarna volgt een compositie van Monk, Friday the 13th. In dit stuk is naast tenorist Sonny Rollins de andere blazer, de hoornist Julius Watkins. De opnamen werden gemaakt in 1953 en 1954.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 5 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. De opnamen waren uit 3, 4 en 1956. En een belangrijke inbreng was er van tenorsaxofonist Sonny Rollins, die werd geboren in 1930. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. Als toegift hoort u Thelonious Monk nog in een trio-bezetting.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Wij zijn binnen deze serie inmiddels beland in de jaren 50. En u hoort hem in dit uur als solopianist en in trioverband. We beginnen met twee opnamen in Parijs uit 1954. Het eerste stuk is misschien wel de bekendste compositie van Thelonious Monk, namelijk Roundabout Midnight. En daarna volgt het stuk Evidence. Dan drie stukken van Monk in trioverband met bassist Percy Heath en slagwerker Art Blakey. Tot slot weer een solostuk, Just a Gigolo. Dit is geen Monk-compositie, maar wel een stuk dat hij graag en veel speelde. Het werd in 1928 gecomponeerd door Leonello Casucci.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de pianist en componist Thelonious Monk, die leefde van 1917 tot 1982. In het volgende blok hoorde u opname uit 1954 en we gaan nu verder met opname uit 1955. Deze werden gemaakt met een trio dat naast Monk bestaat uit bassist Oscar Pettiford en slagwerk Kenny Clark. Ditmaal bestaat het repertoire niet uit stukken van Monk, maar uit werk van de door hem zeer bewonderde orkestleider en componist Duke Ellington. Om enkele titels te noemen: I Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad en Black and Tan Fantasy.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar pianist Thelonious Monk met opname uit 1954 en 1955. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

geluisterd naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag deel 3 uit een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met vroege opname uit 1953 door een quintet onder leiding van Monk. De tenorsaxofonist is Sonny Rollins, die hier pas 23 jaar oud is. Opvallend is dat hij toen al zijn onmiddellijk herkenbare en uitgebalanceerde stijl had gevonden. De tweede blazer is hornist Julius Watkins. Hij was een van de weinige improvisatoren die op dit lastige instrument een beetje uit de voeten kon. De andere muzici zijn bassist Percy Heath en drummer Willie Jones. U hoort 3 stukken van Monk, Let's Call This, Think of One en Friday the 13th.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar pianist en componist Thelonious Monk met opname in verschillende bezettingen uit 1951 en 1952. Als laatste hoort u hem in een trio met bassist Gary Mapp en slagwerker Art Blakey. We noemen nog enkele Monk-composities. Little Rootie Tootie, Bye Ya, Monk's Dream, Trinkle Tinkle en Bamsha Swing.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 2 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Het waren opnamen in verschillende bezettingen uit 1951 en 1952. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. In het nieuwe jaar gaan we een begin maken met een serie over de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Deze pianist had een unieke stijl die met weinig anderen te vergelijken is. En zoals sommige kenners bij wijze van grap wel eens zeggen, Monk is Monk, hij lijkt nergens op. Toch is er wel enige lijn in zijn ontwikkelingen te ontdekken. Zo speelde hij begin jaren 40 met swinggrootheden als Don Byas en Roy Eldridge. En in 1944 kwam hij voor het eerst in een opnamestudio als pianist bij het kwartet van saxofonist Coleman Hawkins. In 1947 maakte Thelonious Monk zijn eerste opname onder eigen naam voor het label Blue Note. Het sextet bestaat naast Monk uit dan de volgende muzici: Andries Solomon trompet, Danny Quebec West altsax, Billy Smith tenorsax, Gene Ramey bas en Art Blakey slagwerk. Er wordt gespeeld vanuit de bebop traditie en Monk was in die tijd ook gaan componeren, getuigen het eerste stuk Humph en het vierde stuk Thelonious.

In House of Hard Bop luistert u bij de Concertzender naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Zojuist waren het opnamen die gemaakt werden in 1981 tijdens het North Sea Jazz Festival. We noemen de muzici van de ritmesectie: Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk. En dan besluiten we nog met twee stukken: het bekende Yesterdays van Jerome Kern en Spaces van pianist Reuben Brown.

0: Thank you. That's going to end our second set. On piano, we have Reuben Brown. On bass, Wilbur Little. Billy Hart drums. Buck Hill holding the saxophone. And we're going to see you at 6:30 tomorrow evening.
1: Dit was House of Hard Bop bij de Concertzender. U heeft geluisterd naar kwartetopname uit 1978 en 81 met tenorsaxofonist Buck Hill. Bedankt aan samensteller Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Het gaat dan over, voor zover bekend, de laatste opname die hij heeft gemaakt. Op 11 juni 1964 werd er in Parijs opname gemaakt met een internationaal samengesteld gezelschap. Eerst 2 lange stukken in quintetbezetting. Naast Eric Dolphy zijn de muzici, de bekende Amerikaanse trompetist Donald Byrd, die leefde van 1932 tot 2013, en de Amerikaanse tenorsaxofonist Nathan Davis, geboren in 1937. De begeleiding wordt verzorgd door de Franse bassist Jacques Hess en de Italiaanse slagwerker Franco Manzecchi. 2 stukken van Eric Dolphy, Springtime en 2-4-5. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet, in het tweede altsaxofoon.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar de laatste opname van rietblazer en fluitist Eric Dalvey. Die leefde van 1928 tot in 1964. Zojuist twee stukken in quintetbezetting met trompetist Donald Byrd en tenorsaxofonist Nathan Davis. In de volgende stukken komen er soms nog twee muzici bij, pianist Jacques Dival en percussionist Jackie Bamboo. Het eerste stuk is van Dalvey, GW, en daarna een interpretatie van een thema van John Coltrane, Naima. En dan weer een stuk van Dalvey, Ode to Charlie Parker. Opname gemaakt in Parijs, 11 juni 1964. Eric Dalvey zou op een ongelukkige manier komen te overlijden. Dat was 29 juni 1964 in een ziekenhuis in Berlijn als gevolg van een verwaarloosde suikerziekte. En dat was heel droevig, want hij was pas 36 jaar oud en had nog zoveel moois voor ons in petto.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar de laatste opname van rietblazer en fluitist Eric Dalphy, geboren 1928, overleden 1964. Het programma voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzaal met het programma House of Heart Bop. Vandaag besteden we aandacht aan pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Dat hebben we natuurlijk al eerder gedaan, maar dit uur is wel bijzonder, omdat u niet eerder uitgebrachte opname gaat horen. Het betreft een nachtconcert in Amsterdam in de serie Jazz at Concertgebouw. En deze concerten werden in dat tijd geproduceerd door Lou van Rees. Het kwartet van Monk bestaat verder uit tenorsaxofonist Charlie Rouse, bassist John Ory en slagwerker Frankie Dunlop. Dat kwartet heeft geruime tijd bestaan en heeft ook verschillende albums uitgebracht. Maar dit live optreden is van grote klasse. Tenorist Charlie Rouse was geen beroemdheid, maar hier haalt hij alles uit de kast. En Thelonious Monk had er duidelijk ook veel zin in. Het optreden vond plaats in de nacht van 20 mei 1961. In het eerste blok hoort u drie stukken van Monk. Jackying, Straight No Chaser en Crapper School with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Thelonious Monk.

U hoorde opname door Thelonious Monk met zijn kwartet. Die werden gemaakt tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 1961. De maand daarvoor, in april 1961, trad dit kwartet ook op in Studio Irene in Bussum, met publiek erbij. En daarvan hoort u nu nog twee stukken, I Mean You en Nutty.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk, met opname uit 1961. Deze productie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazz Archief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. In het begin van het jaar 64 speelde Dolphy nog in het sextet van bassist Charles Mingus, met wie hij ook in Europa op tournee ging. En vervolgens besloot Eric Dolphy om daar, in Europa dus, enige tijd te blijven om met verschillende Europese muzici te kunnen spelen. In mei 64 maakte hij in Parijs radioopname met een kwartetbezetting. De andere muzici zijn dan de Amerikaanse pianist Kenny Drew, die al in 1961 naar Europa was verhuisd, en verder twee Franse muzici, bassist Guy Pedersen en slagwerker Daniel Humer. U kunt gaan luisteren naar twee Dolphy-composities, Les en Serene. In het eerste stuk speelt Dolphy alt sax en in het tweede basklarinet.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u Franse radioopname met in Parijs wonende muzici. En daarna kwam Dolphy op uitnodiging van producent Paul Karting naar Nederland. Op 2 juni 1964 vond er een legendarische optreden plaats in een radiostudio in Hilversum met een beperkt publiek. De Nederlandse muzici zijn dan pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick, die toen pas 22 jaar oud was.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Met opnamen die in 1964 in Europa zijn gemaakt. En zojuist hoort u drie stukken van een studioconcert in Hilversum. Met drie Nederlandse muzici: pianist Misha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick. U nog drie stukken van dit optreden. Eerst een stuk van pianist Mengelberg. Dan de bekende standaard You Don't Know What Love Is. En tenslotte Miss N van Dolphy zelf. Opname van 2 juni 1964. Deze registratie werd in der tijd uitgebracht onder de titel Last Date. Omdat Eric Dolphy helaas vroegtijdig op 29 juni 1964 in Berlijn zou overlijden. En later bleek dat dit niet zijn laatste opnamen waren. Want op 11 juni zou hij in Parijs nog meer opnemen. En die komen de volgende keer aan bod.

0: When you hear music, after it's over, it's gone in the air. You can never capture it again.
1: In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij stierf in 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 12e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering ging het over het midden van de jaren 60, toen de avant-garde in de jazz meer ruimte kreeg van Blue Note-baas Alfred Lion. In 1965 verandert er veel bij het label. Vanwege de eindeloze werkdagen krijgt Alfred Lion dat jaar voor het eerst hartproblemen. Als Liberty-directeur Al Bennett hem datzelfde jaar benadert voor een overname, gaat Lion met hem in gesprek. Hij accepteert het aanbod, een bedrag dat ver onder $1 miljoen moet hebben gelegen. Onder het Blue Note logo zal voortaan de tekst A Product of Liberty Records te lezen zijn. Tegenwoordig, onder EMI, staat er weer gewoon alleen The Finest Jazz Since 1939. Lion en Wolf blijven actief als producers. Van de artiesten die ze midden jaren 60 gaan opnemen, springen twee bijzonder in het oog. Het zijn muzikanten uit de band van Miles Davis, die zelf voor Columbia opneemt. Namelijk Herbie Hancock en Wayne Shorter. Herbie Hancock maakte voor het album Empyrean Isles een compositie die miljoenen mensen, dankzij de vele covers en hergebruik op tv en in reclame, nog steeds kennen. Cantaloupe Island. De gesampelde versie door de Britse rapgroep Us 3 zal voor Blue Note in 1993 de grootste hit in zijn bestaan zijn. Het was ook een van de eerste voorbeelden van het gebruik van jazz met een funky ritme. Empyrean Isles kun je vergelijken met de modale jazz van Kind of Blue. Het draait niet om de melodieën, maar om de sfeer en de solo's. Hier zijn twee tracks van dat album, One Finger Snap en Cantaloupe Island.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 6 van een serie gewijd aan fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Vandaag hoorde u opnamen gemaakt in 1961 en 1964. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 11e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. Vorige week ging het over Lee Morgan's grote hit The Sidewinder en over de avant-garde in de jazz, die ook begin jaren 60 tot de catalogus van Blue Note wist door te dringen. In deze aflevering duiken we verder in het jaar 1964. Filosoferend over wat Alfred Lion, de baas van Blue Note, bewoog om mensen als Eric Dolphy en later Cecil Taylor en Ornette Coleman te contacteren, zei collega-producer Michael Cuscuna later dat hij het idee had dat Lion de nieuwe sterren van de jazz niet wilde missen. Terwijl hij eerder altijd talenten zelf had gecreëerd, wilde Lion nu de toppers binnenhalen. Opnametechnicus Rudy van Gelder zal later verklaren dat Lion het vak juist is uitgestapt vanwege de avant-gardisten. Hoe dan ook, de avant-garde in de jazz krijgt veel ruimte van Lion. Een andere, minder bekende representant is pianist Andrew Hill. Ooit begonnen als bebopper en beïnvloed door Bud Powell, slaat hij eind jaren 50 nieuwe richtingen in. Nadat Hill als sideman had gespeeld op Joe Henderson's album Our Thing in september 1963... laat Alfred Lion hem de vrije hand en neemt Hill binnen 7 maanden maar liefst 5 albums op. Het is geen makkelijk te consumeren muziek, maar Lion zal later verklaren dat Hill een van zijn meest dierbare ontdekkingen was. Op het album Point of Departure speelt Hill met dezelfde ritmesectie als Dolphy 3 maanden eerder op het album Outer Lunch. De blazers zijn Dolphy, Henderson en Kenny Dorham. Het is 21 mei 1964.